Jij ziet goed uit vandaag. De man van de griesmeelpannenkoeken zegt iets tegen mij. De man, de bakker. Ik heb hem niet verstaan. Verdiept in het vooruitzicht van mijn volle maag. Veilig, vol. Hij zegt het nogmaals en ik schaam me.

'Sochtends breek ik een wijnglas. Ik zeg één, ik bedoel mijn. Ik heb één wijnglas, had één. Alles is verschoven sinds ik ben verloren. Sinds mijn orde van achter het vertrek aan alles ruimen, sporen wissen, niet meer werkt. Nu spaar ik stukjes hem. De mens is een verzamelaar. Ik ben. En wat ik niet vastleg, is niet gebeurd. Ik wil dat alles is gebeurd. Ik vind. 'S Middags vind ik een hemd, een as onder mijn boekenkast, haartjes van zijn borst en baard, een bonnetje van de muziek, lege flessen. Alles leg ik in bed. Bij nader inzien toch een doos. En 's avonds nog mijn portglas gebroken. Niet één, maar mijn.